is Joe 80s and 90s. Good time.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf, zegt journalist Rob van Herk.
7: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
6: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een 7e besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder wie ook 2 Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen, 1 daarvan is zwaar ziek. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in onze competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Eerst bewolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maximaal rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
5: Dit is Joe.

0: al een update gekregen, Sander?
1: Anke is mij daar niet voor.
0: Het is Wereldhygiënedag. Anke is in haar geheugen gaan graven, Tim.
1: Ja?
0: Het is van zondagochtend geleden dat ze heeft kunnen douchen.
1: Maar ja, jullie doen precies alsof dat 3 jaar geleden
2: smelly
1: is.
2: Smelly cat.
1: Ja, ik heb smelly cat op mijn t-shirt staan.
0: Cat op je t-shirt, ja, inderdaad. Dan moet je smelly nog boven zetten.
1: Lieve vrienden,
0: ja?
1: Wie doet beter eigenlijk? Wie heeft zaterdag of vrijdag of donderdag gedoucht?
0: Ik heb zaterdag en vrijdag en donderdag twee keer gedoucht.

0: Maar ik heb het gisteren toch gedaan. Ik kwam thuis gisteren van hier, van de voorbereiding voor de show van vandaag. En toen kreeg ik een breaking news berichtje binnen van het laatste nieuws, dat je live kon kijken op de site naar de uitreiking van de Michelinsterren.
1: Oh.
0: Ja, en dan zou jij zeggen, oh, ik ga rustig slapen. Of ik ga, ja,
1: ik heb het wel even gezien, maar...
0: Heb je het even gekeken?
1: Moraal van het verhaal? Niks spectaculair, hè?
0: Ja, dat vind ik toch wel niet helemaal juist wat je zegt. Dat bijvoorbeeld Nick Brill, na dat ongelooflijk lastige jaar waar hij inderdaad gereden is over een van zijn medewerkers, die eigenlijk Lazarus achter zijn auto lag. Iedereen kent het verhaal, is ook veroordeeld daarvoor. Is hij er toch in geslaagd, ook na de verhuis uit zijn prachtige kapel waar hij zat in Antwerpen, naar een bescheidener pand, om opnieuw zijn twee Michelinsterren binnen te halen. Het is eigenlijk wel heel straf. Heeft hij zeer goed gedaan. Dan de chef van Kines 33 in Knokke. Die hebben een afschuwelijk jaar achter de rug, want zijn vrouw, die ook in de zaal staat, ze hebben een heel klein team, die heeft borstkanker gehad. En het afgelopen jaar, zegt, ik stond soms, terwijl ze de bediening aan het doen was, eigenlijk ziek, stond ik soms te huilen in de keuken als ik zag hoe sterk mijn vrouwtje daar bezig was. Ze hebben ook een tweede Michelinster gekregen. En dan is er een jonge chef, de jonge chef van het jaar, die haalt na 7 maanden open zijn als een eerste ster. Dat is Abel de Meester. En dat is, die is samen met zijn vriendin, heeft hij eigenlijk de zaak overgenomen van de ouders, van Lieve de Meester. En die hadden in Arenberg ook altijd een ster. Die is dan verdwenen, omdat ze ermee gestopt zijn. De kinderen hebben het overgenomen en binnen de 7 maanden...
1: Amai, zeg.
0: Dat vind ik allemaal
1: een vraagje.
0: Verhalen.
1: Van zodra dat je een ster hebt, hè, gaan de prijzen dan ineens mega de hoogte in?
0: Als je slim bent, doe je dat niet.
1: Ja, natuurlijk niet.
0: Sommigen, nee, ik denk dat eigenlijk niet. Nee. Sommigen zullen een beetje evolueren. Maar die prijzen hebben ook te maken met de enorme kosten voor personeel overal in alle restaurants in ons land. En als je dan nu zo'n sterrenrestaurant hebt, dan gebruik je vaak duurdere producten, waardoor de menus ook duurder worden. Hè.
1: Ja, ja.
0: Dus, maar dat is wel heel straf voor die jonge gasten. Ik ben daar alles gaan eten toen ze nog geen ster hadden. Daar hebben we de 60ste verjaardag van een goede vriendin gevierd. Van Cathy. Je kent Cathy.
1: Ja.
0: Dat was heel tof. En die kookte vrij goed. Dus ik snap het wel.
1: Toch wel een goede tip om daar nu snel te reserveren. Maar
0: het zal moeilijk zijn nu, denk ik.
1: Ja? Ja, iedereen is dat gisteren al gedaan.
0: Het zijn de prijsbeesten van de Michelinsterren.
1: Ik kan nog alles doen alsof ik mega geïnteresseerd ben in de Michelinsterren. Heb ik niet toch goed gedaan, hè? Zeg maar, heb je al een prijsbeest voor vanochtend?
0: Ja, dit zijn prijsbeesten. Alleen voor straks, voor 6:15, heb ik een enorme pechvogel vandaag. Maar echt een enorme pechvogel.
1: Oké, maar mag ik dan nog iets vertellen? Want ik had nog wel een hele goeie eigenlijk. Ik had het gisteren al gezien. Twee prijsbeesten.
0: Oké, doe maar.
1: Heb je niet gehoord van een koppeltje in Frankrijk? Die waren 8 dagen samen en die hebben 8 miljoen euro gewonnen.
0: Wauw.
1: Ja, met de lotto.
0: 8 dagen samen?
1: 8 dagen samen.
0: Samen lottobiljet ingevuld?
1: Ja, dus normaal is het geluk in de liefde of in het spel, of allebei niet. Maar allebei samen komt je nooit tegen.
0: Dan moet je nu snel verdelen en op papier zetten, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Na 8 dagen, het waren, als een bedrag...
1: Het waren haar lievelingscijfers.
0: Dus zij verdient meer dan hij om het bedrag te krijgen.
1: Het is in maart gebeurd en ze zijn voorlopig nog altijd samen.
2: Joe

0: van Joe.
1: Niet alleen van Rob, maar ook van Helene en Mark. Ze staan op de voorpagina van de krant van het laatste nieuws. Het begon als een avontuurlijke expeditie naar Antarctica en de Atlantische Oceaan. Daar hadden ze wel goesting in om zo'n reisjes mee te maken. Maar het eindigde in een horrorcruise. 149 opvarenden, onder wie de Vlamingen Mark en Helene, zitten vast op dat cruiseschip. Drie passagiers stierven na een vermoedelijke uitbraak van het hantavirus. Ja, en ze zei dit, Helene.
2: We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
1: Ja, schuitje.
2: Ja. We weten dat er een virus aan boord is, / was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid?
1: Ja.
2: Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
1: Ja, wachten. Elkaar een beetje, ja, moet ik zeggen, ontlopen. Afstand houden en mondmaskertjes. En ze liggen daar vast voor de kust van Antarctica. Ze mogen er niet af van de boot. Er wordt wel eten in bootjes gebracht, maar dat is zo'n beetje. Heb je drie passagiers die overleden zijn op 149?
3: Maar schuwelijk. Hoe lang gaan ze nog in quarantaine daar moeten zitten?
1: Ja, tot de situatie onder controle is. Dat ze weten dat iedereen eigenlijk gezond en wel is. Dat je dan van de boot. Dat is
3: een... Oh, gezellig is het niet, hè?
1: Nee.
3: Oh,
1: ja, en die boden op het schip, hè?
3: Ja, ik
1: dat
3: weet
1: het. Heel acuut en
3: ik weet het, ik weet het. Als een cruise. Mijn mama is op cruise.
1: Nee.
3: Ja, maar niet daar, hè?
1: Waar?
3: Ja, ze heeft een hele week regen. Daar komt het op neer.
1: Maar waar zit ze ergens?
3: Ja, ze vertrok in Marseille.
1: Ja.
3: Ze ging naar Palermo, Sicilië.
1: Oh, mooi.
3: Ze ging naar Malta, Valletta. Zo allemaal van die steden. En letterlijk elke stad regen.
1: Oh, dat is allemaal.
3: En altijd de dag dat ze vertrekt, gaat er de zon schijnen.
1: Oh nee, dat is cruise eigenlijk.
3: Ja, dus ze gaat 10 dagen in de regen zitten op cruise.
1: Ja.
3: Dan denk ik toch, goh, dan kun je het ook beter thuis zitten.
1: Ja, en dan is er nog geen virus
3: gezellig
1: aan boord.
3: Ja.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Xina.
4: Xina, ja aan je dromen.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
5: Auto 5.
7: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
9: Mama
8: niet mee zijn.

0: half zeven. Een tip voor een instant opgepoetst leven.
1: Ja, krokjes eten. Wij eten 1 keer per week, 2 keer krokjes.
2: Krok-monsieur.
1: I love krok-monsieur. Dat is toch zo goed. Zeker met een eiken erbovenop. Een krok-madame is mijn favoriet.
2: Ja.
1: Als we te veel spaghetti-saus over hebben, doen wij een krok-bolognese.
2: Ja,
1: ook heel goed.
2: Ja.
1: Wil ik even iets checken in dit team. Zijn jullie team het krokmachine meteen heel goed proper maken? Of ben jij team, goh, dat moet niet elke keer spik en span proper gemaakt worden.
2: Wat ik gok doen? Jij zit in het laatste team, Anke.
1: Ja, sowieso.
2: Jij zit in het laatste team.
1: Meerdere keren, denk ik. Dat moet niet altijd.
2: Ik zit in het team krokmachine wel hebben, maar krokmachine eigenlijk nooit gebruiken.
1: Ja, Grim zit waarschijnlijk in proper tot de laatste kruimel.
3: Ja, en de kinderen eten wel eens kroks, maar team meteen proper maken.
2: Ja, natuurlijk.
1: En jij? Heb je een krokmachine?
4: Ik heb een krokmachine gekregen toen ik 2 jaar geleden mijn huis heb gekocht, maar ik heb dat nog nooit gebruikt.
1: Ik vind ook airfryer, moet dat altijd meteen? Wij doen altijd zo'n paar...
2: Dat proper maken.
1: Oh.
2: Dat
1: doet toch de meeste mensen niet, hè?
2: Ja, maar als dat dan dingen in aangekookt zijn, dan moet dat zo.
1: En
2: dan kan je makkelijk uithalen en kan je toch ook zelfs in de vaatwas...
1: Ja, maar we doen het niet altijd.
2: Nee,
1: maar
2: dat dacht ik wel.
1: Dan zo een keer frietjes en dan 2 dagen later nog een keer frietjes en dan nog een keer en dan... Nee?
2: Ja, nee.
1: Maar als dat in frietjes is...
2: Ik weet het niet, Anke, maar waar wil je naartoe eigenlijk?
1: Ik wil er naartoe. Een luie wijventechniek om heel snel je krokmachine proper te krijgen. Gewoon de binnenkant, op de kruimels en de vettigheid, een beetje wc-papier leggen. Je besprenkelt dat met een beetje water, met een plantenspray of zo.
2: Ja.
1: Dichtklappen, even aansteken.
2: Ja.
1: En dan magic.
2: En dan is het proper.
1: Dan is het voldoende proper, echt wel, om terug opnieuw krokjes te maken.
2: Zeg maar, die stukken die kan je toch makkelijk uitnemen in
1: vaatwas. Ja, dat is waar, maar ik denk gewoon...
2: Sopje.
1: Allee, bedoel, ja, maar wij doen dat geregeld, hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar niet elke keer.
4: Sven. Anke gaat zelf niet elke dag in de douche. Ja, maar zou ze in godsnaam een krokmachine elke keer schoppen.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil. If you got
7: a problem. Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Dit is
8: Joe 80s and 90s.

0: vogel van de dag.
1: Dat heeft Robbie Williams voor gehad. Heeft het verhaal verteld op zijn Instagram. Hij heeft één, maar je moet je goed luisteren. Want denk je, hoe kan dat in godsnaam gebeuren? Hij heeft één van zijn voorste boventanden. Je hebt er zo twee van en boven. Heeft hij gebroken. Die tand gebroken tijdens een iets te enthousiaste tandpoetsbeurt.
2: Ja.
1: Dan denk je, maar hoe kan dat nu toch?
2: Met tandenborstel of elektrisch?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar je bent je tanden aan het poetsen. Had zelf niks door.
2: Oei.
1: Wat ook alweer een raar verhaal is. Tot zijn vrouw Aida er hem opeens en zei... Robbie, er is een stuk van je glimlach verdwenen.
2: Oh.
1: En Robbie zegt, hè? Robbie kijkt in de spiegel en denkt... Gadverdamme,
2: ja.
1: Er is een stuk van mijn tand afgebroken tijdens het poetsen. Dat vind ik heel raar. Ik heb van een boventand, van een zijtand, is er wel een stukje afgebroken ooit. Toen ik op een iets te hard iets van eten aan het bijten was. Ja, dat snap ik wel. Een tand die al een beetje wankelend was. Maar een voortand bij het tandenpoetsen.
2: Ja.
1: En zijn probleem, hij zit op dit moment in Miami. Zijn vaste tandarts die zit in Los Angeles. En hij zegt dan zo nog een beetje laconiek op zijn Instagram. Maar ja, wat moeten mensen daar nu mee doen? Moet ik nu echt 5 uur vliegen om naar mijn tandarts te gaan bij een afgebroken boventand? Tand. Ja jongen, doe daar iets mee. Of moet ik gewoon leren leven met mijn nieuwe look?
2: Maar je zoekt toch gewoon iemand in Miami, een tandarts? Dat gaat toch ook... Ik bedoel, Amerika leeft op neptanden.
1: Ja, hij zegt, als het niet op tijd lukt, zal ik mijn tand zwart maken. Zoals tijdens Glastonbury in 1995. Had hij dat blijkbaar al eens gedaan voor de lol.
2: Ja.
1: En dan loopt hij dus nu met een halve boven.
2: Ja.
1: Maar ik kan dat niet geloven. Dat je gewoon met je tanden
2: Dat die wortel een beetje troebel was geworden doordat dat tandvlees... Ja,
1: ja maar dan is de tand eruit. Dat is
2: ja,
1: de hele tand eruit.
2: Misschien,
1: is gebroken
2: misschien,
1: is die.
2: Had hij al zo eens een stukje laten bijzetten? Want ik heb ook zo'n stukje neptand. Ik ben er ooit eens op gevallen in de lagere school.
1: Echt?
2: Ja. Dus misschien dat... Ik weet het niet, hè. Ik probeer maar, in ieder geval...
1: Onze Anne van Elzen had het voor onlangs. Ja, wat de verhaal
2: dat was horror, hè. Die was gevallen over de... Ja, die moest rap een wasje insteken. En de wasmachine staat in de garage. Haar auto was aan het opladen.
1: Wow.
2: En ze was over de kabel gevallen.
1: Ah, jongens.
2: En ze heeft mij de foto's gezien,
1: ja,
2: die net gebeurd was. Maar ik denk, Anne, hoe kan dat nu? Bijna 3 tanden volledig weg.
1: Ah,
2: ja,
1: dat is verschrikkelijk.
2: Maar ik heb haar gezien, perfect gerestaureerd. Hè.
1: Snel, hè? Eigenlijk
2: ze kon direct bij haar tanden. Ze moest niet naar Miami of LA vliegen. Ze moet ze tegen Robbie zeggen waar hem naartoe kan.
1: Mama.
2: Direct.

0: danken.
1: Jouw woman toch, Nancy. Goh, Nancy heeft het verhaal gehoord van Robbie Williams. Heeft een tand gebroken bij het poetsen. Wat een raar verhaal is, vind ik toch wel. Maar Nancy, je hebt een tand gebroken op wat? Ik kan het bijna niet geloven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sven, Anke en Sander. Ja, we waren op reis in Egypte tijdens een zachtgekookt ei te eten.
1: Een zachtgekookt?
3: Dus je zet een hap, je neemt een bijt en dan in één keer...
2: Gewoon mijn tand achterover slaan.
1: Maar achterover slaan.
3: En stond die al wel los of was dat nog een laat melktandje dat je nog had?
2: Nee. Mijn tanden waren zelfs nog maar gecontroleerd 2 weken ervoor bij een tandarts.
1: Maar vazig.
3: Ja. Oh nee, en dan zit je daar ook nog op vakantie.
2: Ja,
3: en je ziet
2: geen enkele foto.
3: Ja, dat snap ik.
2: Dit seizoen nog genomen.
3: Ja. Ja, want het was je hoektand, hè? Want je bent eigenlijk het tegenovergestelde van een vampier op die foto.
1: Ja.
2: Maar je hebt wel mooi hersteld.
3: Ja, dat zal wel. Ze kunnen dat goed herstellen, hè. Maar nog dingen die gevaarlijk zijn, hè. Chocotofs.
1: Maar dat...
3: Fruitella's.
1: Ja, maar je zei letterlijk een zacht gekookt eitje. Dat klinkt als het zachtste ter wereld.
3: Ja, maar zacht is niet... Weet je wat ook... Kent je van die kaasknabbels, Cheetos? Heel zacht, hè?
1: Ja.
3: Maar als je dat eet, dat blijft altijd zo zitten. Van achteraan je kiezen blijft dat plakken.
1: Ja.
3: Als je dan met je tong probeert dat los te wrikken...
1: Heb je het antwoord.
3: 9 van de 10 keer heb je een vulling mee.
1: Maar ja, zeg maar.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf, zegt journalist Rob van Herk.
9: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
8: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet. Dat is een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag. Vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag, hoort Barbara Vroegstraten van Atentia.
10: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
8: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen wel meer geld erbij dan mannen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een 7e besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder hen ook 2 Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen. 1 daarvan is zwaar ziek. Een opvallend verbod in Amsterdam. Daar cancelen ze reclamecampagnes die een hoge CO2-uitstoot promoten. Denk aan vlees, verre vluchten en cruises of auto's op benzine. Het verbod geldt enkel in bushokjes, metro- en treinstations. Voor winkels en media mag het wel nog. Amsterdam is de eerste wereldstad die zulke advertenties verbiedt om de klimaatverandering tegen te gaan. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. De dag start bewolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
7: Dit is Joe 80s.

0: Maar wat is er gebeurd?
1: Het concept kinderen hebben is op zich leuk.
0: Ja.
1: Want die zijn cute, die kunnen schattig zijn.
0: Soms.
1: Het zijn de enige kinderen die na een schooldag u blij in de armen lopen en zeggen, oh mama. Maar 9 weken zomervakantie, dat is de hel. Hoe krijg je dat toch maar gebolwerkt met 2 werkende ouders? Ja, en als je dan ook nog kinderen hebt die niet graag kampjes doen. Zoals Max heeft vorig jaar geen kampje gedaan. Dat was niet leuk. Want je moet tussendoor werken. En dat is gewoon heel moeilijk om kinderen thuis te hebben en te werken. Dat gaat niet. Dus ik dacht, ik moet voorbereid zijn. En ik had het allemaal uitgestippeld, jongens. Ik dacht, oké, ik ga kampjes van de stad Hasselt voorzien. En ik trommel alle vriendjes van de klas bij elkaar. En ik zoek zo de laatste week van juli, de eerste week van augustus, die stonden al vol met werk. Ik dacht, als ik die 2 weken gewoon gecoverd ben, dan kan ik de rest, die 7 weken, haal ik wel. Maar die 2 weken moet ik echt kindvrij thuis zijn. Dus ik had dan een turnkampje voorzien en een stemkampje. Zo Lego en van alles knutselen. En allemaal kinderen bij elkaar getrommeld.
0: Dat die ook allemaal mee zouden gaan.
1: WhatsApp-groepjes gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Van, kan jouw zoon dan al die periode al screenshots doorgestuurd van die kampjes. En wat lijkt jouw zoon dit dan dat en dat. Enfin, lang verhaal kort, na alle preparations, 6 kinderen gevonden.
0: Okay.
1: Ik dacht, dan gaat Max wel gaan. Hè? Ik bedoel, dan is het zo'n beetje het verlengde van de klas.
0: Ja,
1: maar dan, op die kampjes. En ik had allemaal zo goed voorbereid, de dag voordien, de vrijdagavond, had ik nog naar iedereen screenshots gestuurd van dit kampje dus. Vergeet het niet, morgenochtend 9 uur start inschrijvingen, stad Hasselt, van de kampjes. Want dat gaat als een speer, hè. Dat zijn Celine Dion tickets. Hè. Echt, tot 2 keer toe heb ik dat doorgestuurd. Van, vergeet het alsjeblieft niet, want ik wist dat er ook een mama bij was die al zo wat dingen vergat soms.
0: Ja,
1: enfin, dag nadien, ik sta op en ik denk, oké, het is 8 uur, om 9 uur moet ik aan mijn computer zitten en dan moet ik die kampjes regelen. Maar ik ben te scrollen en ik denk, oké, ik ga nog een wasje doen, ik moet nog mijn auto opladen, ik moet naar de bakker gaan. Enfin, ineens krijg ik een berichtje van een mama en die schrijft, oei, mijn computer blijft hangen. En ik kijk, 9:03. En ik zat zelf niet aan mijn laptop. Dus ik zat zelf...
0: Je weg op 3 minuten.
1: Op 2 minuten was alles weg.
0: Nee!
1: Ja.
0: Jawel.
1: Maar ken je dat? Maar ken je dat gevoel van een hartaanval? Dat je zegt van it, shit, zo, ik... Dat je zo,
0: op 2 minuten waren al twee, die kampjes
1: dus,
0: weg.
1: Maar je moet denken, hè, ik krijg dat bericht, oei, mijn computer blijft hangen. En dan dacht ik al van, oh
0: man,
1: nee, ik zit niet in. Ik moest om 9 uur
0: alles
1: aan mijn computer.
0: Op voorhand.
1: Alles met iedereen.
0: En al die andere kinderen gaan wel naar het kamp.
1: Die zitten allemaal op die kampjes.
0: En Max niets.
1: Ik begon heel hard te wenen.
0: Oh.
1: Ja, en ook Tom was nog aan het slapen. En ik dacht, 2 weken die gewoon aan mijn neus voetzie zijn, omdat ik stommerik, ik zit zelf iedereen te contacteren en dan vergeet ik het zelf op het meest belangrijke moment van de hele dag. Dus ik begon heel hard te wenen en dan mijn kinderen van wat is er, wat is er? Maar ja, ik kon toch niet zeggen van, oh, ik zit heel die 9 weken met jullie opgescheept. Ik heb geen kampjes kunnen regelen. Nee, dus...
2: Je bent toch een bekende Hasselaar, ik zou gewoon naar die stad bellen. Kijk, mensen van Hassel, als je nu niet luisteren, er zit een vrouw in zak en as, help haar.
1: Ja, maar nee, maar dat is voortrekkerij, hè. Dat moet natuurlijk
2: erg.
1: Ook niet. Nu, heb ik de chance, een paar dagen later blijkt dat er nog een papa het verkeerde kampje had geregeld.
0: Okay.
1: Dus in plaats van het turnkampje had hij een jaar turnen geregeld. Ja, dus die heeft zich uitgeschreven. En er is nog een vriendje dat zich uitgeschreven heeft. En nu gaan Max en die 2 vriendjes één kampje doen, een ander kampje. Dus
0: well,
1: 1 week van de 9 zijn gecoverd.
0: Speciaal dat je daar zo lang mee bezig bent, alles voorbereid. En op dat moment...
1: Wat zegt dat over mij?
0: Dan moet je toch 4 wekkers gezet hebben op dat moment, toch?
1: Wat zegt dat over mij? Ik snap dat niet. Dat
0: zegt over u, Anke?
1: Abnormaal.
0: Mag ik het kort samenvatten?
1: Abnormaal.
0: Maar ik had 10 jaar weten.
3: Joe, 80s en 90s.

0: jaar zit ik bij jou in de studio. En onze luisteraars, ook een heel groot pak van de luisteraars, ken je ook al zo lang. Ja, ik schrik er ook niet ongelooflijk van dat dit nu gebeurd is. Het zou mij niet overkomen, want ik heb op zo'n moment al 100 wekkers staan in mijn gsm, waar ook duidelijk bij staat wat ik moet doen. Soms om een restaurant te boeken, als die 6 maanden op voorhand gaan, zit ik midden in de nacht aan mijn computer.
1: Ja, maar ja, jij zit nog een categorie apart. Tamara stuurt, oh my god, Anke, ik krijg hartkloppingen in jouw plaats.
0: Ja, ja.
1: Ik zou ook al stress krijgen dat je die kampjes nog zo laat moet regelen. Ik heb gelukkig 4 weken vakantie in de zomer. Maar ja, opvang is een probleem. Monika zegt ook, och Anke, wat zegt dat over jou? Dat je een mama bent. Wij moeten aan duizenden dingen tegelijkertijd denken. Geloof me, je bent niet de eerste mama die dat overkomt en je zult niet de laatste zijn. Goedemorgen, dag Tina.
2: Hallo.
1: Tina.
2: Dag Anke, dag Tien.
1: Ja, jij stuurt direct, och Anke, ik heb het al meerdere malen voor gehad. Vertel eens, Tina.
2: Ja, ik heb dat ook al wel, dat ik van alles regel. En dan denk ik, oh nee, nog een was doen of iets insteken. En dan blokkeert ook mijn computer. Of ja, gelukkig zijn mijn kinderen ouder en heb ik dat niet meer nodig.
1: Nee, maar je snapt het heel goed.
2: Ik ben daardoor.
1: Ja. Ja.
0: Zeg, maak het even de olifant in de kamer. Heeft het met ADHD ook te maken, Anke? Zou dat kunnen? Want er zijn verschillende mensen die zeggen, dat is zo typisch een brein. Denk dan ook, dit nog vlug doen, dat. En dan ben je de essentie plotseling
1: sowieso
0: kwijt.
1: Sowieso.
0: Ook wel voor iets
1: maar ook wel heel veel luisteraars sturen, dat dat ook iets typisch mama is. Want we willen zoveel dingen tegelijkertijd doen. Ik bedoel, allez, I love mijn en Tom, maar ten tijde van heel het drama, zat hij gewoon te slapen in zijn bedje. Hè? Ja, nee, maar ik bedoel, voor de rest geen kritiek, hè. Maar ik bedoel, zat ik wel en naar de bakker te gaan en de auto op te laden en de was te doen en de... Ja,
0: ja,
1: het was te veel.
0: Zoals een grote denker ooit zei in het legendarische wetenschappelijke boek Temptation Island, dat hoort erbij, ja.
3: Bij Super EXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super EXL.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
3: Dit is Joe 80s and 90s.
4: Sven en Anke.

0: van Joe.
1: Ik weet niet of je al een tijdje aan het luisteren bent, maar er is heel veel solidariteit, Anke, rond je verhaal van daarnet. Dat je als moeder soms eens dingen vergeet omdat je zoveel aan je hoofd hebt. Het cijfer gaat de hele andere richting uit.
2: Oh ja?
1: Het gaat over problemen die wij mannen ondervinden.
2: Hola.
1: Ja.
2: Oh ja, het zal zijn.
1: We hebben de vrouwenkant al gehad.
2: En vrouwen hebben daar geen last van.
1: Vrouwen hebben daar geen last van.
2: Vind ik al een hele goede tease.
1: Het is iets wat wij, ja, 7%... Ah, ik heb de 7 al verklapt.
2: Oh ja.
1: Dat is voor straks. Dus dat maakt niet uit. 7% ja, van de mannen... 7%.
2: Futile 7 het gaat zijn.
1: Ja, het is echt een groot probleem voor 7%. Van de mannen.

0: dat was zo meteen. Zeg, vorige week dinsdag, exact week geleden, belden we met Stijn Baarten. Die had op zijn Instagram een heel schattig filmpje geplaatst, professor arbeidsrecht. Dat hij als klein manneke zelf radio zat te maken. Had hij een quizprogramma opgenomen. Had hij een nieuwsbericht ook opgenomen. En hij zat ernaar te luisteren. Ik denk sommigen van ons dat misschien vroeger ook gedaan hebben. Met een cassette-recordertje in de jaren 80, in de jaren 90. En hij vertelde dat het toen als kind ook zijn droom was om ooit op de nationale radio een programma te presenteren. Hij had zelfs een idee hoe dat moest klinken.
1: Mijn droom was vroeger altijd als kind een programma waarin dat mensen konden inbellen en gebeld worden. Zoals Armand Schreus een beetje deed enzovoort. Dus, als het bij nachten is een gaatje is bij jullie in de zomer, dan
0: Stijn,
1: daar bij deze inderdaad mijn casting afgeleverd.
0: Stijn, we hebben een belangrijke mededeling. Ze is bij deze aanvaard. Nog voor... een van de komende weken kijken we in je agenda naar een gat en dan kom jij een uur hier presenteren op Joe. We gaan dat nu gewoon...
1: Ja,
0: we beloven het.
2: Ja, we beloven het. En niet bij nachten, maar bij ochtenden. Want hij komt nu, vrijdag, komt hij naar ons. Tussen 8 en 9 mag hij presenteren eigenlijk. Hè? Gaan we erbij zijn? Of hebben we dan,
0: natuurlijk gaan we erbij zijn. Ja, uiteraard.
2: Het is niet dat we dan al weekend in gaan.
0: Nee, trouwens, 9, 10 moeten wij ook nog doen. Hè? Maar hij komt inderdaad tussen 8 en 9 en hij gaat wat platen aankondigen en zo. Hij wou ook wel heel graag alle muziek kiezen. Dat hebben we overwogen. Maar toen hebben ze een lijst gekregen met alle liedjes. Die gaan we morgen of overmorgen zo verlopen. Hij mag er wel 1 of 2 uitdraaien. Geen enkel probleem. Maar als we niet uitkijken, is het allemaal Jo Valli en dat soort toestanden. Groot respect
2: Frank
0: voor
2: Frank Valentino.
0: Grote. Ja, echt letterlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is de muziek waar hij zot van is. En we gaan hem wel even laten doen. Maar we gaan hem binnen de perken houden natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. We gaan zeker ook nog Erik en Sanne met veel te mooie erbij smokkelen.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Het cijfer van de dag.
1: Dieter.
2: Heeft het te maken met jullie Pili Willy?
1: Onze Pili Willy.
2: Ja, ja, omdat vrouwen het niet hebben. Heeft het te maken met de man?
1: Het heeft met de man in zijn geheel te maken.
2: Een spindel slaan, nee. Dat gaat meer zijn dan 7%.
1: Nee, maar het is wel iets
2: waar grotere poessies zijn.
1: Maar het is wel iets waar de man echt anders in is dan de vrouw. Zonder meer. En spinnen, die hebben jullie ook. Hè. Daar hebben jullie geen last van.
2: Maar is het iets wat jullie niet durven omdat het te eng is? Maar is het eigenlijk iets wat je zou moeten durven als man?
1: Een soort van angst, ja. Ja, maar die mannen die dat hebben, die kunnen daar ook niet echt aan doen.
2: Hoezo?
1: Het is zo'n schrik waar ze mee zitten. En ze kunnen zich daar maar niet overzetten over die schrik.
2: Okselzweet.
1: Nee.
2: Nee?
1: Vrouwen hebben ook okselzweet.
2: Ja, maar jullie hebben dat toch feller?
1: Hebben wij dat feller?
2: Ik zie dat bij vrouwen. Nee?
1: Dat weten we niet zo zeker.
2: Ik denk dat wel. Nou ja. Ja, wat hebben jullie dan? Maar geef eens een... Kom, nog een kleine hint, want ik vind het moeilijk.
1: Ja, okay,
2: ik zit in een te grote ruimte.
1: Ik kijk naar de producer, naar Sander. Ze zat met de Pili Willy een beetje in de buurt.
3: Ze zat in de buurt van onze Pili Willy.
1: Met de ballies.
2: Met jullie ballies te maken.
1: Als we Indonesisch gerecht dan bestellen, zijn Pili Willy Bali. Nee, dat is het niet. Ja, je moet... Denk even na. Maar jullie kennen...
2: Oh, een dinge. Een gitaar.

0: Het cijfer van de dag.
1: Gerry zegt 7% durft hun vrouw niet tegenspreken. Of. Dat gaat ook veel meer zijn.
2: Dat is 77 minstens. Oh ja.
1: Bart, goedemorgen.
2: Dag Bart.
3: Goedemorgen Anke en Sven.
1: Ja, je hebt ook een suggestie doorgestuurd die heel vaak binnenkwam. Vertel.
3: Ja, ah wel. Dat is iets waar ik soms last van heb.
1: Huh?
3: Plassen aan een urinoir terwijl er iemand anders langs mij staat.
1: En waarom?
3: Ja, ik weet dat niet. Misschien altijd een beetje schrik dat er meekijkers zijn.
2: Ja, meekijkers.
1: Maar en ook, want ja, maar even, kijken jullie ook naar elkaar om te zien hoe
2: jullie... Nee, we kijken niet naar elkaar.
3: Nee, maar ik kijk wel alleen al.
1: Sander, kijk je wel? Ik zou altijd kijken, denk ik.
2: Kijk je over het muurtje, Sander?
4: Nee, zeker niet, maar soms zijn er toch gewoon helemaal geen tussenschotten, ja.
2: Ja, dan zit je wel.
1: Ja, ik ben natuurlijk geen man, maar ik denk, moest ik voor één dag man zijn... Ik zou naar elke piemel kijken. Maar bon, dat zou ik doen. Maar zo is dat altijd met tussenschot? Ja, want ik kom daar niet
2: op. Dat is niet altijd met tussenschot, hè? Nee, Bart, dat is het niet, hè?
3: De toiletten waar ik ga wel, maar die zijn meestal niet hoog genoeg.
2: Maar bij het voetbal bijvoorbeeld is dat heel vaak. Als je, als je naar het voetbal gaat, dan sta je soms met 20 man op een rij en zo aan die bakken te pissen. Ik doe dat ook niet ongelooflijk graag. Nee. En ze zijn heel rare mensen hier ook op het werk. Dus je hebt bij de mannen, wij hebben er 3 naast elkaar, de tussenschotjes. Ja, er zijn piwis en die gaan in het midden gaan staan. Dus wat is Sander? Ga jij in het midden staan?
4: Altijd.
1: Maar waarom?
4: Gewoon omdat ik weet dat sommige mannen dat vervelend vinden. Het is gewoon heel leuk om dan mensen zien binnen te komen en beginnen zo achter je te schuifelen.
1: Ja.
4: En dan gaan ze gewoon op het toilet met de deur
1: dicht. Ik vind dat ook een beetje... Allee. Ja. Ook een beetje gek, hè?
2: Links of rechts
1: staan. Ook een beetje zo van, kom please naast mij.
4: Ja. Oh nee, zo bedoel ik het niet. Het is meer om te pesten. Zo. Nee.
2: Kikt jij daarop, man?
1: Ja.
4: Dat is geen fetish.
1: Ik kik op in het middenstaal.
2: We hebben
1: dat is een beetje zo.
2: Bartje zat er helemaal op. 7% van de mannen heeft paruresis. Dat is het.
1: Oh.
2: Paruresis of plasangst. Als iemand naast hen komt staan in het toilet. En dan blokkeren ze compleet. En dan gaan de sluizen dicht. Dan komt er geen druppel meer uit.
1: Allee.
2: 7% van de mannen. Ja.
1: Ik hoorde dat ik die feature ook had. Want ik heb het net verteld. Gisteren moest ik zo dringen naar het toilet. Dat ik echt aan de McDonald's in Hasselt gestopt ben. Op 10 minuten van mijn thuis. Omdat ik echt dacht, anders doe ik in mijn broek.
2: Ja.
1: Maar als jullie de sluizen kunnen dichten op het moment dat moet.
2: Ja.
1: Hoe goed is dat?
2: Ja, maar als die andere weg is, dan gaan de sluizen wel weer open.
3: Dan gaan die open.
2: Ja. We gaan bellen met uroloog Georges Bouquet, zo meteen van het UZ Gent. Die gaat ons uitleggen hoe dat komt.
1: Is dat gezond?
5: Vanavond bij VTM krijg je bloemen, maar ze zijn misschien wel giftig en ze zeggen dat. En bij VTM 2 krijg je Arsenal en Atletico in de halve finale van de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2. Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja!
9: Maar ja...
7: De nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
8: Ja!
9: Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
12: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
13: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
12: En rapperikken.
14: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
15: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
14: Oh, Pascal, je bent een held.
15: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
16: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
15: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
17: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Sven en Anke.

0: George Boekeer van het UZ Gent. Goedemorgen, George. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Je bent uroloog. Ja, de naam is klinisch significante paruresis. En dat is dus eigenlijk niet kunnen plassen als er een man naast je, of iemand anders naast je staat. Dat is het, hè?
1: Inderdaad, inderdaad.
0: Ja, waar komt dat vandaan en wat is het eigenlijk?
1: Het is eigenlijk een vorm van een sociale of prestatieangst. En het komt door het feit eigenlijk dat de toiletteninfrastructuur aan doodstellingen bij mannen dus meestal leren. Hè. Dus we gebruiken dus vaker op een urinoir. Dus wat de zichtbaarheid en het gevoel geobserveerd te worden is vergroot. Maar vrouwen gebruiken meestal afgesloten toiletcabines. Dus de privacy is beter. Dus de sociale druk is dan minder.
0: Ja.
1: En het komt vaak voor bij 7% bijna van de mannen.
2: Ja,
1: het
2: is puur de sociale druk eigenlijk.
0: Ja, lijn is niet ongelooflijk goed. Maar je zegt ja, sociale druk en daardoor slaat de boel dicht. En dan kan je ook echt niet meer plassen. Hè. Het is onmogelijk, hè. De leidingen gaan dicht.
1: Inderdaad. En soms is er ook een lichamelijke oorzaak in de achtergrond. Dus daarom moet het wel onderzocht worden. Hè.
2: Oh.
1: Bij mannen hebben we vaker eigenlijk de mogelijkheid om een lichamelijke oorzaak te hebben. Dus we moeten wel een lichamelijke oorzaak uitsluiten. Hè. Dus daarom is het wel belangrijk om een urologische evaluatie in dit geval ook aan te bieden.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Maar bij vrouwen komt het ook blijkbaar voor, maar dat is het toch een andere vrouw? Want
1: klopt,
0: vrouwen
1: inderdaad,
0: zitten apart.
1: Inderdaad. Het is minder onderzocht, maar... volgens bepaalde publicaties, de man-vrouw verhouding is 9-1. Hè. Dus voor 9 mannen is er 1 vrouw. Ja.
0: Ja, ja. Zeg maar, wat is de meest effectieve aanpak om er dan toch ja, iets aan te doen, om ermee om te gaan? Want soms kunnen we niet anders dan ergens naast iemand te gaan plassen.
1: Eerlijk, het meest belangrijkste is om een lichamelijke oorzaak uit te sluiten. Dus we hebben een urologische evaluatie nodig. En als we geen lichamelijke oorzaak vinden, gelijk aan een vergrote prostaat bijvoorbeeld bij mannen, een goedaardige vergroting, dan cognitieve gedragstherapie kan daar helpen. Hè.
2: Mm-hmm.
0: Dat is een beetje hetzelfde eigenlijk wat je doet om andere angsten te overleven. Hè?
2: Dan met... Ja, maar dat snap ik wel. Als je eigenlijk een grote voetbalfan bent, ik kan daar niet plassen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat is vervelend, hè? Dat je zelf zo bepaalde... Dat je dingen moet ontzeggen in het leven, leuke dingen, omdat je niet denkt, ik durf daar niet, ik kan niet naar een concert gaan, ik kan niet naar de film gaan. Dat je altijd moet thuiszitten daarvoor.
0: Ja, dan moet je er iets aan doen. Dat is een beetje zoals wat in dat programma van Goebbels gebeurt. Hè?
2: Ja.
0: Je krijgt dan een spin waar je even moet over je hand laten
2: lopen. Of een kat aaien.
0: Bijvoorbeeld. En, ja. Of je moet naast mannen gaan plassen, een soort van therapie.
2: Allee, seizoen 2 is ook al, ik vind dat een prima openen voor geen paniek seizoen 2.
0: Maar we hebben nog het voordeel, dan is het denk ik wel wat minder, als je dan toch nog naar de pot kan gaan, en kan je doen alsof je naar de grote boodschap moet, en dan ben je er toch ook voor een stuk vanaf, hè, dokter.
1: Dus ik denk niet dat we het probleem vermijden. Hè. Dus we moeten wel eigenlijk erkennen dat er een probleem is. En dan eerst bij een uroloog en dan als er geen raden van de oorzaak het
2: alles uitsluiten en dan onder pot opzoeken.
0: Zo is dat.
1: Inderdaad.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot. Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen. Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
11: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
10: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. De Vlaamse regering heeft 3 grote dossiers uitgeklaard. Ze raakt het eens over besparingen op de begroting, energiemaatregelen en het drinkwaterplan. Om 11 uur volgen de details op een persconferentie. Wat we nu al weten is dat het bijvoorbeeld gaat over extra begeleiding om de energiefactuur te verlagen en besparingen binnen de overheid zelf. Per 3 vertrekkende ambtenaren wordt er maar 1 vervangen. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag, vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag. Je hoort Barbara Vroegstraten van Attentia.
12: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
10: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen er wel meer geld bij dan mannen. In New York vond vannacht het Met Gala plaats. Dat is een van de meest prestigieuze mode-evenementen ter wereld om geld op te halen voor de mode-afdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Opvallend dit jaar, zangeres Rihanna was in het goud gekleed door een Belgische ontwerper. En Beyoncé was er voor het eerst in 10 jaar weer bij. Ze droeg een zilveren skeletjurk en had haar man en dochter Blue Ivy van 14 mee. En we blijven in New York, want daar zijn ook de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van Amerikaans president Trump. Onder meer hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft het zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
9: Dit is Joe.

0: Beste vrienden, we moeten het over iets hebben. Het staat vandaag groot in alle mogelijke kranten. Maar vooral in het laatste nieuws is er een groot artikel over iets wat velen van ons opjaagt, denk ik.
1: De ochtend van Joe.
0: Ik had het er eigenlijk zelf onlangs nog eens over hier in het team. Ik reed met de auto ergens op een wegje waar ik 50 per uur mocht rijden. En ik keek naast mij en op het fietspad daarnaast, maar echt, ik meen het, hè, reden er mij, ik hield mij aan de 50 per uur, twee speedpedelecs gewoon voorbij.
2: Epa.
0: En een behoorlijk, ja, maar die moeten dus 55, 60 gereden hebben minstens, want die reden mij los. En ik keek nog eens naar mijn kilometriek. Ja, inderdaad, 50. En op jaagpaden, ik wandel wel eens langs jaagpaden, is het een heel groot probleem. Want daar komen ze soms uit twee richtingen. Mm-hmm. Elkaar tegemoet, dan loop jij daar dan nog te wandelen. Ja, dat is gewoon, dat is kamikaze. Dat is levensgevaarlijk. En ja, en dan zijn ze ook soms zo wel een beetje, die fietsers ook nog ambetant van, wat loopt die trage wandelaar hier,
2: ja,
0: in godsnaam?
2: En wie wandelt nog? Je moet tegenwoordig, als het 25 graden is, van kop tot teen gehuld zijn in warme kleren. Want dan loop jij daar in je short en dan ben je van kop tot teen. En die, want ja, die maken snelheid, dus die hebben het anders koud. Hè.
0: En ook zo'n bril om onder vliegjes, dat hebben ze dan ook nog.
2: Ja, de anders, crazy frogs.
0: Ja,
2: ik herken het helemaal, Svenny. En ik heb het al vaak gezegd op de radio, hè, maar bijvoorbeeld Bokrijk was vroeger de plek om je kinderen te leren fietsen. Uh-huh. Want zo van die jaagpadjes, heel veel wandelpaden waar je ook mag fietsen. Ja, je kan dat niet meer doen. Want er zijn allemaal speedpedelecs. Allemaal van die opgedreven fietsen. Dat eigenlijk echt niet meer zo veilig is als vroeger.
0: De Leuvense politie heeft nu op het jaagpad langs de Vaart, dus als je daar passeert, digitale snelheidsborden geplaatst om fietsers en speedpedelecs te wijzen op de geldende limiet van 30 km per uur. Dat is voor die gasten een slakkengangetje. Mark Franks is commissaris van de politie in Leuven. Goedemorgen, Mark.
3: Een goede morgen.
0: Als ik het goed begrijp, Mark, dat zijn geen flitspalen die daar staan, maar gewoon borden die de fietsers nog eens op attent maken. Je mag hier maar 30 per uur.
3: Dat zijn inderdaad indicatieborden die geven aan, opgelet, u rijdt te snel. En we hopen dat mensen dan gaan even nadenken en zich gaan houden aan de maximumsnelheid.
2: Zijn dat dan die borden die je zo een negatieve smiley krijgt, dat je zo een rood mannetje krijgt, dat zou dan moeten inprenten zo op je hoofd van, oh, je mag dat niet doen?
3: Correct, dat is het.
0: Dat is ook, jullie hebben dat daar gezet, omdat jullie, de verhalen die wij nu net vertelden, dat die heel herkenbaar zijn. Er waren veel klachten van wandelaars en gezinnen, hè?
3: Wel, dat jaagpad, zeker tijdens vakantiedagen, zomerdagen, weekends, daar gaan heel veel jonge gezinnen op stap. Ook ouderen die met de fiets gaan rijden langs dat pad, langs de Vaart. En we kregen toch wel een toenemend aantal klachten van, ja, dat men zich daar niet meer veilig voelt door een massa speedpedelecs, doorwieler, toeristen, noem maar op. Vandaar dat we die campagne voeren onder het motto hoffelijkheid en respect voor elkaar. Als fietsers onder elkaar al ruzie gaan maken, ja, dat kan dus absoluut niet. Klein beetje respect.
0: Stef Willems van Vias die zegt in de krant, ja, het is ook eigenlijk technisch gezien de enige manier, want blijkbaar flitspalen voor fietsers of trajectcontroles of zo, dat is technisch nog niet goedgekeurd in ons land, hè?
3: Technisch ligt dat allemaal wat moeilijk, wat niet wil zeggen dat bijvoorbeeld speedpedelecs of bromfietsen ook, die te snel rijden in een zone 30, en dan gaat het vooral in schoolomgevingen, als we daar flitsen en een speedpedelec wordt geflitst, die gaat evengoed een boete krijgen als een automobilist.
0: Ah ja, oké, dat wist ik eigenlijk niet. En worden die boetes wel eens uitgeschreven? Is het iets wat vaak voorkomt?
3: Die worden regelmatig, zeker in schoolomgevingen, uitgeschreven, ja.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen, want nu zijn we allemaal in hetzelfde kamp. Als je met zo'n fiets rondrijdt, dan is dat voor jou een goed en gezond alternatief om met de auto te gaan rijden. Want dat is ook niet altijd zo veilig met de auto rondrijden, ook voor onze fietsers in het land. Als er heel veel mensen op de wegen rijden, dat zo'n mensen op een speedpedelec zeggen, ja, maar ja, jongens, daarvoor doen we het nu net, hè, om ons uit het verkeer te halen. Die hebben wel zin om de capaciteiten van de fietsen te gebruiken, begrijp je dat?
3: Absoluut. Mensen de fiets opstappen, hoe liever wij het hebben. Vandaar ook die fietssnelwegen die worden ingericht. Maar je moet toch een klein beetje respect hebben voor, ik zeg maar, de kinderen die naar school fietsen, ouderen, grootouders die met de kinderen op stap zijn. Ja, een klein beetje even de remmen toeknijpen als je die ziet of als je die voorbij wilt steken. Dat lijkt mij heel logisch. Het is niet logisch dat die mensen hun fiets aan de kant gaan laten staan, dat kinderen niet meer met de fiets de straat op durven, omdat er een aantal zijn die denken dat ze alles mogen op eenmaal dat ze op de speedpedal kruipen. Ja, ja.
0: De borden staan er 4 dagen. Ze registreren ook alles. Wat is het resultaat voorlopig? Heeft het effect?
3: Wel, de ervaring leert ons dat als die borden er hangen, dat de mensen toch wel even de remmen toeknijpen en eventjes gaan nadenken wat het effect op langere termijn is. Ja, we hopen maar dat die campagne resultaat heeft en dat men gewoon in het verkeer respect, hoffelijkheid gaat tonen naar elkaar toe. Een beetje meer zou alles veel veiliger maken.
2: Wim stuurt nog, jullie voeden zo weer de haatcampagnes tegen Pedelecs. Ja. Ook degene die het wel veilig doen. Regelmatig word ik nageroepen. Laat, dat is niet de bedoeling. We moeten allemaal vrienden zijn in het leven, in het verkeer op de jaagpaden. In Bokrijk, we moeten allemaal dikke vriendjes zijn en respect hebben voor elkaar.
0: Dankjewel Mark Franks en een fijne dag.
3: Alsjeblieft. Graag gedaan. Dag.
2: Doei doei.
1: Dit is Joe.
4: Joe 80s en 90s.

0: aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dit is Joe 80's.

0: Sven en Anke.
1: Bij de voorbereidingen van de AG Coastwalk, die gaan we wandelen met Joe, met heel veel luisteraars erbij. Nu zaterdag, allemaal verschillende afstanden. Rani gaat de 10 kilometer doen. Ik ga de... Het is ook 25 kilometer zit ertussen. De 42 kilometer is er ook. En er zijn er ook de hele kustlijn gaan.
2: Ja, hoe is dat? 82?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: Ja, ik doe de 6 uur.
1: Jij doet de 6 uur.
2: Ik doe de 6 uur radio maken met Tom de Kok.
1: Ter plaatse wandelen eigenlijk.
2: Ter plaatse trappelen.
1: Wanneer beginnen jullie eraan?
2: 12 uur. Van 12 tot 6.
3: Wacht, we zijn even aan het rekenen.
2: Van 12 uur tot 18 uur zitten wij in de pannen bij de finish.
1: Dus de eerste 3 uur, want ik ga beginnen om 9 uur aan mijn tocht.
2: Ja.
1: Maar goed, ja, na 3 uur ben ik, als alles heel goed gaat, ik zou zeggen 18 kilometer ver, maar dat gaat eigenlijk nog maar 16, 17 zijn, want je hebt ook eens een bevoorrading. Ga eens een keer,
2: maar je zit er toch voor 6 uur?
1: Jawel, jawel. Oh. Mijn berekening is, als ik aan een kleine 6 per uur wandel, wat toch wel haalbaar moet zijn, maar jij doet ergens wel eens een stopje of zo. Hè? Je moet eens naar het toilet, je moet de status voor de verkeerslicht nemen, kan. Dus dan denk ik dat ik tussen de 7 en de 8 uur wandelen. Dus je bent aan het rekenen, aan het rekenen.
2: Ja, dat kan ik even niet zo.
1: Ik denk dat ik tussen, rond 5 uur zal aankomen, denk ik. Zo tussen 4 en 5.
2: Oké.
1: Okay. Wat is jullie plan? Wat gaan jullie maken van radio? Wat gaan jullie doen?
2: Dat mag ik nog niet zeggen.
1: Ja, maar nee, oké.
2: Nee. We hebben wat dingen. We hebben wat verrassingskes.
1: Voor ons, voor de wandelaars.
2: Ja.
1: Maar het gaat toch niet ons ritme doorbreken, hè? Ik hou niet op voor geen enkele stomme verrassing.
2: Ik weet eigenlijk niet of ik dat al mag zeggen, want ik heb dat niet afgesproken met Tom de Kok. Ik weet, heeft Tom... Sander stuurt van nee.
1: Ah.
2: Ja, sorry, maar ik moet toch een beetje teasen, hè?
1: Maar een soort van aanmoediging wat jullie gaan doen onderweg? Is dat het of is het dwarsboven?
2: Hey, krikrak, mondje dicht.
1: Ja, maar krikrak, mondje dicht.
2: Sleutel weg.
1: Sorry, ik neem security mee. Zeg, maar, als je een raar idee
2: hebt. Dat zou ik zeker doen. Ik zou wel security meepakken.
1: Oké. Nee. Maar goed, even wel onze luisteraars geruststellen. Die gaan toch gewoon een wandeling kunnen doen zonder...
2: Die gaan we gerust laten.

0: voordeel van zo'n muzikant die al 100 jaar meegaat in de studio te halen. Ik vraag gewoon random, vind je dit een mooi liedje? En meteen een verhaal, hè, Jean Thomas?
1: Ja, en voilà, goedemorgen. Ja, ik heb dat ooit moeten zingen live op tv, op VRT was dat. En dat was het een of het ander programma, iets met Viva Italia, weet ik wat. Dus heel veel artiesten die daar dan waren. En die moesten allemaal in het Italiaans zingen. K3 was daar ook bij, Eline Munk was daar ook bij.
2: Hoi.
1: Ik ga nooit vergeten. En ja, niemand van ons spreekt Italiaans.
2: Ja, ja, hè? Ja, ja.
1: En we stonden daar op de Grote Markt in Dendermonde, ik had het nooit vergeten. In de vlakke zon, met echt de zon, maar plat in onze smoel. En iedereen was aan het stressen voor die teksten, want dat is echt zo...
2: Ja,
1: ja, dat is geen cadeau.
0: En zonder autocue.
1: Zonder autocue.
2: Oh,
1: en dan had ik had echt zoiets van, oké, die zon, ik ga dat in mijn voordeel gebruiken. Ik doe dat nooit. Een zonnebril opgezet op tv, hè, wat ik nooit doe. Een zonnebril met een tekst daar gelegd, zo groot geschreven, en dan kon ik zo...
0: Af en toe.
1: Zo doen. Weet je? Alsof dat je in de camera keek, maar toch zo'n beetje... Maar dan nog, hè, dat was, ik denk dat de Italiaans sprekende mensen
2: niks van begrepen
1: de avond van hun leven gehad hebben.
0: Oh, heerlijk. Ja. Maar als je dat in Limburg had gedaan, jongens.
2: Ja, en was je Totsi of was je Raf? Was Raf van Brussel?
1: Ik was de twee. Nee, ik was de twee.
2: Je was de twee?
1: Ja, ik moest dat gewoon alleen zingen. Dus,
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Crazy Deals!
10: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
11: Amai, dat is echt wel zot.
10: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
11: Is dat ook open op Hemelvaart?
10: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
11: Amai, dat wordt vlammen.
12: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
13: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Dit is Joe.
16: Joe.
17: 80s.
15: En 90s.

0: tram naar Antwerpen maakt ook van jou een...
1: wegwijzer.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
6: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
5: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. Supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer voeding uitrekken. In totaal ging het om 378 soorten producten. Dat is 10% erbij tegenover het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Ponte.
7: Er is niet meteen één verklaring vast te stellen. Wat we wel zien is dat bedrijven heel veel controles doen op hun eigen producten. Dat de methode waarbij dat ze dat doen ook steeds nauwkeuriger dingen gaan detecteren. En anderzijds zien we ook wel dat er heel wat communicatie is onder Europese lidstaten. Wat wil zeggen, als er in andere landen iets wordt teruggeroepen, dat zij ons daarvan op de hoogte brengen.
5: Het ging vooral om groenten en fruit waar te veel pesticiden op zat of bacteriën in kaas en vlees, bijvoorbeeld salmonella. Brussel trekt aan de alarmbel tegen chemsex, dat is seks onder invloed van harddrugs. Hulpverleners zien al maar vaker overdosissen, psychoses en overlijdens als het gevolg daarvan. Maar ook de kans op SOAS stijgt, omdat je remmingen vaak wegvallen en je het daardoor onveilig doet. Er komt nu een project dat mensen moet helpen en begeleiden. Onze vliegtuigen gaan deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa. Ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dreigt er tegen november wel een tekort. En in New York zijn de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van de Amerikaanse president Trump. Onder meer over hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
4: Dit is Joe

0: het weer met Frank.
1: Frank, Anke zat al luid op te dromen om weer te aperitieven met een aperolletje in de zon. Ik zit zelf te denken, hopelijk komt dat weer tegen de coastwalk in orde, want ik ga wandelen op zaterdag.
2: Iedereen heeft zo zijn eigen motieven om terug zon te hebben in ons leven. Maar ja, wanneer komt die?
1: Niet vandaag in elk geval, hè?
3: Nee, vandaag niet. Hè. Maar het is wel zo dat het beter is dan eerder gedacht. Hè. Dus in principe gisteren leek de regenzone van gisteravond dat die over ons land nog ging blijven liggen en dat die effectief ook actief was. Dat is nu niet het geval. Hè. Dus de meeste activiteit gaat eruit. Dat wil zeggen dat er daar waar het nu nog wat druppelt, dat eruit gaat. Hè. Dus dat het eventjes zelfs helemaal droog zal worden met weliswaar redelijk wat bewolking. Ook wat nevelige condities. En het is pas in de loop van de namiddag geleidelijk aan dat die regenzone opnieuw actief wordt en die zal eerst actief worden boven de Ardennen. En die regenzone bereikt dan eigenlijk pas tegen avond ook de taalgrens op veel plaatsen. Dat wil zeggen dat het in Vlaanderen dus tot dan zo goed als droog blijft met temperaturen van 12 tot 14 graden. En dan gaat natuurlijk die regenzone geleidelijk aan verder doortrekken richting het noordwesten. Dus eerst is dan Limburg aan de beurt en dan stilletjes aan gaan we ook zien dat het centrale gedeelte van Vlaanderen dat het daar nat wordt en na middernacht zou die regenzone ook Oost-Vlaanderen bereiken en daar wat stagneren. Dus dat wil zeggen dat het in West-Vlaanderen droog gaat blijven. Oost-Vlaanderen in de loop van de nacht ook nat en elders ook nat. Dus dat is een beetje de condities voor vanavond en vannacht en morgen. Ja, ligt die regenzone natuurlijk boven ons land. Hè, dus dat ziet er niet zo fraai uit. Gaat ook stagneren, blijft ter plaatse trappelen. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk alle regen die erin zit, dat die eruit moet boven ons land helaas. Dus het is tot de avond dat het nat zal zijn. Alleen West-Vlaanderen niet. Hè. Dus zij blijven buitenschot. Dus daar blijft het wel droog. En het wordt kouder omdat de wind draait naar het noorden. Dus eigenlijk de minima voor vannacht, dat zijn de maxima ook voor morgen. 9 of 10 graden maximaal.
1: Zijn we het erover eens dat het grondwater dan aangevuld is? Dat het dan in orde is tegen morgenavond?
3: Ik hoop van wel. Dat vind ik wel. Ja.
1: En dan is het goed.
3: Misschien Ja, dat wordt beter. Hè. Dus dat is op zich wel goed. Hè. Dus donderdag bijvoorbeeld. Geen schitterende dag, dat niet. Hè, maar toch een pak beter in vergelijking met morgen. Het gaat droog zijn. We gaan veel wolken hebben, veel stapwolken. En sporadisch een streepje zon. Vooral later op de dag gaat dat geval zijn. 14, 15 graden. Vrijdag hebben we dan een beetje een mix van zon en stapwolken. En dan zal het droog zijn. En dan wordt het warmer. Hè. 18, 19 graden is dan toch alweer mogelijk. En dan het weekend. Ja, zaterdag. Dus die coastwalk. Hè. Wel, het is zo dat er eigenlijk buien vanuit Frankrijk ons land binnenkomen, maar de ene zegt van kijk, het zal al vroeg in de ochtend zijn, de andere zegt het is pas na de middag. Er zijn ook verschillen qua intensiteit van de buien, qua waar ze effectief ook gaan ontstaan. Dus moeten we nog een beetje afwachten. Voor hetzelfde geld valt het eigenlijk allemaal nog wel best mee op zaterdag, want de temperaturen doen het goed, hè, 20 graden kan het wel worden. Dus dat nog een beetje in de gaten, nog een beetje fine-tunen gaan we moeten doen. Hè, de komende dagen, dat is een feit.
1: Temperatuur is goed. En als het niet uitgeregend is, zoals we het zondag, dan met bakken uit de lucht, van, dat kun je echt, dat is niet zo leuk om te wandelen. Maar af en toe een klein buitje bij 20 graden.
2: Verfrissing, hè?
1: Een wandelaar die laat zich dan niet tegenhouden. Dus dat komt al in orde. En zondag dan? Moederdag?
3: Ja, wel moederdag inderdaad. Wel, dan gaan we buien binnenkrijgen opnieuw. Dus hetzelfde scenario. Waarschijnlijk is de kans dan net iets groter. En het wordt dan zo'n graad of 19. Dus een beetje wisselvallig weekend. Maar zeker geen verregend weekend.
2: Dus een aperolletje in het zonnetje, dat is voor... Dan is het een aperolletje op de zeteltje.
1: En dan komt dan een paar dagen later een lang hemelvaartweekend. Tegen dan moet je het toch herpakken, hè, Frank. Dat moet dan toch wel lukken tegen
3: dan. Ik hoop van wel, inderdaad. Ja.
1: Allee, maar je ziet het nog niet in de verste verte, voorlopig.
3: Voorlopig... Oh, het heeft geen zin. Er zijn zoveel verschillen tussen de
1: hele
3: modellen.
1: Als het geen zin heeft, dan
3: nee, dat is het zo. Voilà, zo is dat. Ja.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco dokie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi.
5: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer

0: Vandaag staat in de krant Haribo, de cijfers van Haribo, de snoepfabrikant, die swingen de pan uit. Vorig jaar niet normaal.
1: Meer dan vroeger of wat?
0: Ja, en weet je dat komt?
1: Nee, geen flauw idee.
0: Mensen kopen nu snoepjes van Haribo omdat chocolade te duur is.
1: Ah, is dat zo? Oh, ja. Net als chocolatier.
0: Ja.
1: Oei, die heeft moeilijker tijden dan. Ja, chocolade is wel duurder geworden, dat is echt wel waar. Dat voel je wel.
0: Maar dus, toen dacht ik, ik ga ze een intieme vraag stellen.
1: Ja.
0: Als ik zo op een onbewaakt moment bij jou aanklop, hè?
1: Dan gaat de deur niet open.
0: Ja, maar je moet open doen. Je moet open doen, want ik ween. Hè, bijvoorbeeld, Tom heeft mij gedumpt. En ik kom met mijn koffers aan en met kinderen bij jou thuis. Dan moet je mij toch,
1: dan moet je mij toch
0: ontvangen.
1: Zeker niet open.
0: Hè, dan sta ik daar met de kinderen. Oh, ik kan nergens terecht, behalve bij mijn beste vriend, waarvan ik weet dat er nog kamers in huis zijn.
1: Maar ik kijk dan even door het cameraatje en ik zie, oh nee, die staat daar te wenen.
0: Ja, maar kijk, wat als Lou en Max dan zeggen, nonkel Sven, heb jij iets lekkers in huis? Heb jij iets lekkers in de kasten? Kun je dan iets aanbieden? Heb jij iets standaard lekkers in de snoep? Heb jij een snoepkast? Gewoon omdat jij iemand...
1: Een snoepkast heb ik hoegenaamd niet.
0: Nee?
1: Nee, chocolade heb ik altijd wel in huis als het echt over zoetigheid
0: was
1: hebt.
0: Maar zwarte zeker alleen.
1: Wat?
0: Alleen zwarte chocolade.
1: Lieve zwarte, maar ook wel melkchocolade of met nootjes. Vind ik ook nog wel lekker.
0: Oké.
1: En koekjes heb ik ook altijd in huis.
0: En welke koekjes?
1: Ja, biscoff, dat soort dingetjes, wafeltjes. Dat hebben we altijd wel in huis.
0: En chips?
1: Spekuloos. Chips staan er ook wel.

0: altijd in huis.
1: Je hebt toch gezet goed voorzien?
0: Maar daar blijf ik al goed vanaf eigenlijk meestal. De enige chips die ik wel eens durf te eten zijn die oven-baked chips.
1: Ja, ja.
0: Daar is niet iedereen enthousiast over. Dat is dan 50% minder vet.
1: Ja.
0: En dan durf je dat wel eens. Och. Wasabi-nootjes ga ik ook altijd vinden in de kast. Vind ik ook wel lekker, ja.
1: Maar zo de veters of zure matten veters? Of zo van Haribo. Of
0: schoenkast zijn er veters. Als jij veters moet hebben.
1: Oh, en jij, Sander, heb jij iets lekkers in huis?
2: Altijd.
1: Ja?
2: Die Haribo, ik moet daar aandelen in nemen.
0: Echt?
2: Want die Haribo kersen, eerlijk zo'n zak op.
0: Oh nee.
2: En dan ga ik naar de Action speciaal, want ik hou niet van de Action, maar gewoon naar de Action gaan. Daar verkopen ze een bepaalde party mix van de Haribo en daar zitten van die roze muizen in. Die zijn ook heel lekker.
1: Oh.
2: En dan pak ik met twee zakken en denk van, dat is nu voor een paar maanden. Dus zo'n week later is dat...
1: Ja, maar weet je wat wij nu hebben?
0: God,
1: het is echt een vergiftigd geschenk. Lou zit in een dansvereniging en ze moesten, om zo geld in het laadje te krijgen, allemaal snoepzakken kopen, zodat je die verder verkoopt aan vrienden en familie. Hè? Huh? En we hebben dat gedaan. We hebben zo 15 snoepzakken aangekocht.
0: Maar niet doorverkocht.
1: Ze zitten allemaal in onze snoepkast.
0: Nee, Anke,
1: en de enige die ervan eet, ben ik.
0: Ja, dan.
3: Dit is Joe.
1: Joe, 80s en 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer voeding uittrekken. In totaal ging het om 378 soorten producten. Dat is 10% erbij tegenover 2024. Blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
4: Er is niet meteen één verklaring vast te stellen. Wat we wel zien is dat bedrijven heel veel controles doen op hun eigen producten. Dat de methode waarbij dat ze dat doen ook steeds nauwkeuriger dingen gaan detecteren. En anderzijds zien we ook wel dat er heel wat communicatie is onder Europese lidstaten. Wat wil zeggen, als er in andere landen iets wordt teruggeroepen, dat zij ons daarvan op de hoogte brengen.
3: Het ging vooral om groenten en fruit waar te veel pesticiden op zat of bacteriën in kaas en vlees, bijvoorbeeld salmonella. Brussel trekt aan de alarmbel tegen chemsex, dat is seks onder invloed van harddrugs. Hulpverleners zien al maar vaker overdosissen, psychoses en overlijdens als het gevolg daarvan. Maar ook de kans op SOAS stijgt, omdat de remmingen vaak wegvallen en ze het daardoor onveiliger doen. Er komt nu een project dat mensen moet helpen en begeleiden. En onze vliegtuigen gaan ook deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa. Ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dreigt er tegen november wel een tekort. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft het zo, in het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer vanaf donderdag. Droger, zonniger en warmer.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: professioneel en proper. Want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
1: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
2: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel DMV.
4: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
1: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Fintro.
8: Ik ben Nathalie, fiere Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
10: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
11: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
10: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
11: Oh, zie die giraf daar.
10: Of Zoo Plankendaal.
11: Oh, zo schattig.
10: Nu bij dag allemaal.
12: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartphoto.be.
13: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Medi-Market.
16: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
17: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in
1: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Oki, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you
9: shine. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
10: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
11: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
13: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport waarin 5-jarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen in Vlaanderen is groter dan op andere plaatsen. Je hoort Vlaams minister van Onderwijs Sohal Demir.
15: Belangrijk natuurlijk dat kleuters zich goed voelen, maar we moeten van het kleuteronderwijs ook wel een leeromgeving maken. En dat betekent dat ook wel dat we moeten inzetten op een rijkere woordenschat, inzetten op beginnende wiskunde. Taal is ook heel belangrijk en ook daar starten we natuurlijk vanaf september met extra taaluren voor de kleuterklas, want we zien ook wel dat die sociale kloof toch wel immens groot is.
14: Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor. Terwijl analisten vreesden dat de cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. In het oosten van China zijn meer dan 20 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, dat meldt het Chinese persagentschap. Bijna 500 hulpverleners werden ingezet voor zoek- en reddingsacties. Er zoeken zelfs robots naar mensen die nog vastzitten in het gebouw. De Chinese president Xi Jinping wil het incident laten onderzoeken. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen daar. Wel fris, maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
13: Dit is Joe E.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
6: Joe 80s and 90s.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
2: Xina.
1: Xina, ja aan je dromen.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Hier, mama. Speciaal voor u.
8: Oh, dat had je echt niet moeten...
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
9: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
10: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
11: Ritchie, citroen met framboos.
12: Ritchie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissen.
14: Joe, 80s and 90s.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in
5: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Profel.
9: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
10: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
11: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
12: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag. De Vlaamse regering neemt 3 concrete maatregelen om onze stijgende energiefacturen aan te pakken, zodat we minder afhankelijk worden van andere landen en van fossiele energie. Op een persconferentie legde energieminister Hans Bonte de maatregelen uit.
14: Meer mensen begeleiden in hun renovatieprojecten om ervoor te zorgen dat de woningen energiezuiniger worden. En dus van daaruit de middelen versterkt en verhoogd voor verbouwbegeleiding. De tweede lijn is dat we ook mensen toeleiden naar die gratis energiescans. Een derde lijn is het versnellen van isolatieprogramma's.
13: En dan vooral voor sociale woningen. De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport, waarin 5-jarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme gezinnen is in Vlaanderen groter dan op andere plaatsen. Je hoort Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir.
15: Belangrijk natuurlijk dat kleuters zich goed voelen, maar we moeten van het kleuteronderwijs ook wel een leeromgeving maken. En dat betekent dat ook wel dat we moeten inzetten op een rijkere woordenschat, inzetten op beginnende wiskunde. Taal is ook heel belangrijk en ook daar starten we natuurlijk vanaf september met extra taaluren voor de kleuterklas, want we zien ook wel dat die sociale kloof toch wel immens groot is.
13: Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor. Terwijl analisten vrezen dat die cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. Aan de oostkust in Australië zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een bootongeval, dat meldt de politie. Een jacht was in de problemen gekomen, maar het was de boot van de reddingsdienst die kapseisde door het slechte weer. 2 reddingswerkers kwamen om het leven. Het is nog niet duidelijk van wie het 3e lichaam is. En de headliners van Maanrock zijn gelost. Namen als De Mens en Clouseau kenden we al. Nu voegt het Mechelse Stadsfestival daar onder meer Zornik en Young Yellow aan toe. DJ Amber Broos zal Maanrock afsluiten. Maanrock vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus en is volledig gratis. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.
12: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei oei oei oei oei oei,
6: want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Medi-market.
7: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
14: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
17: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
16: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
17: Oh, zie die giraf daar.
16: Of Zoo Plankendaal.
17: Oh, zo schattig.
16: Nu bij dag allemaal.
18: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
17: Mijn haar omhoog?
18: Ah ja, want er hangt enorm veel gratische elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
17: Ah ja, dus mijn factuur?
18: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
6: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. De bank ING heeft de minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro in het witwasdossier rond ex-minister Didier Reinders. Dat meldt het parket van Brussel. De schikking komt er nadat de Nationale Bank vorig jaar aangifte had gedaan tegen ING België voor mogelijke medeplichtigheid aan het witwassen van geld. Reinders kon zomaar 200.000 euro aan lottogeld storten zonder dat er alarmbellen afgingen. ING vermijdt op deze manier dat het vervolgd kan worden. Na weken onderhandelen heeft de Vlaamse regering een akkoord over energiesteun. Premies komen er niet, wel begeleiding om je huis energiezuinig te renoveren. Maar alleen de laagste inkomens kunnen een goedkope renovatielening krijgen. Energieminister Hans Bonte.
5: Dus mijn oproep bij deze is, beste Vlaming, maak gebruik van de mogelijkheid om zeer goedkoop te renoveren. In te gaan op het begeleiden van die inspanning en ook met die energiescans. Dus ik denk dat we effectief structureel inzetten op mensen begeleiden om ook op langere termijn energiezuiniger te zijn.
4: De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
6: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid en ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan en andere watersporten zoals roeien worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
4: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. Er zijn twee dokters aan boord gegaan op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, om twee zieke mensen te evacueren. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zal iedereen aan boord wellicht getest moeten worden op het virus. Drie mensen kwamen al om het leven op het cruiseschip. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in vier winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden liever. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
3: Dit is Joe

0: Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
0: Voor de volle 100% met de Pro van Profil. Beloofd.
1: Ah.
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profil.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in
3: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
7: Mama.
6: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Knaldi.
11: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Auto 5.
14: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
15: Auto 5.
16: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
17: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
16: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
18: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
19: Joe, 80s en

0: Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Let's see you shine.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Medi-market.
5: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar
8: €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
10: Amai, dat wordt vlammen.
9: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. Op dit moment worden 2 zieke bemanningsleden geëvacueerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het schip ligt nog altijd voor anker bij Kaapverdië. Daarna vaart het schip verder naar de Canarische eilanden waar de passagiers na controle van boord kunnen gaan. 3 mensen kwamen al om het leven op dat cruiseschip. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
10: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid. En ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan. En andere watersporten, zoals roeien, worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
9: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris, maximaal tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.
8: Dit is Joe 80.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in
2: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Joe, 80's en 90's.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
2: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Jan Dankaert volgt zichzelf op als rector van de VUB. Hij was de enige kandidaat en haalde bijna 80% van de stemmen. Dankaert mag dus nog aan een tweede termijn van 4 jaar beginnen. Het wordt wel niet simpel, want de VUB moet de komende jaren 24 miljoen euro besparen. Vlaams energieminister Hans Bonte geeft de Amerikaanse president Trump de schuld van de energiecrisis. Hij deed dat vanmorgen op de persconferentie over het akkoord gisteravond laat, onder meer over de steunmaatregelen.
7: U weet dat ik gepleit heb voor energiemaatregelen om in deze moeilijke context in te grijpen. De moeilijke context die gecreëerd is, laat het ons maar duidelijk zijn, door een zot als Trump die een oorlog begint en ervoor zorgt dat tot in onze bedrijven, tot in onze gezinnen, onzekerheden brengt.
6: De regering geeft geen premies. Kwetsbare gezinnen kunnen wel goedkoper lenen om hun woning te renoveren. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Het was een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. In het oosten veel regen, in het westen droog en af en toe zon, maximaal tot 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag dan droger, zonniger en warmer.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel DMV.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV.
6: Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Waar zie je die giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Nu bij dag allemaal.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
11: Laat ze zien shine.
12: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
12: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
13: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
12: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
13: Ja, dat is duidelijk.
12: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.
15: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Ik heb zin in...
17: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
19: Oki, taco doki.
17: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
21: Gelukzakken.
20: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
21: Ah, chansaars.
20: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
22: Koop nu bij jouw Precantec een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Precantec, uw drankenspecialist.

0: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Hey hey, Emily van Prik en Tekmaldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tekwinkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: this. Jewel 80s and 90s. Good times, great music.
1: Dit is Jewel. Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
4: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Een goedemiddag. Het Federaal Planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex, een maand eerder dus dan eerst gedacht. Dat blijkt uit de nieuwe prognose. Het zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Eind april bleek de inflatie boven de 4% te liggen. Veel hoger dan voorspeld. Het planbureau verwacht dat de inflatie bijna het hele jaar nog boven de 4% zal liggen. Jan Dankaert volgt zichzelf op als rector van de VUB. Hij was de enige kandidaat en haalde bijna 80% van de stemmen. Dankaert mag dus aan een tweede termijn van 4 jaar beginnen. Al wordt het niet simpel, want de VUB moet de komende jaren 24 miljoen euro besparen. Het is nog niet zeker of het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld kan aanmeren op de Canarische eilanden. De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder vandaag dat dat de bedoeling is, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Ze wachten nog op extra medische informatie. Daarom zullen epidemiologen het schip vandaag nog inspecteren. Er zijn ook 2 Vlamingen aan boord. Helene is een van hen.
6: Wij zitten niet in quarantaine. Wij houden wel afstand ten opzichte van elkaar. Mensen die zich comfortabel voelen met een mondmasker, dragen een mondmasker, vooral binnen. Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet.
5: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden, 2 van hen al zeker door het Hantavirus. 3 mensen zijn gestorven. En het weer nog. Vanavond blijft het regenen in het oosten. In het westen is het droog met enkele opklaringen. Vannacht gaat het ook regenen in het centrum van het land. Minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden.
0: Dit is Joe 80s.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Joe

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor een keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hier, mama. Speciaal voor u.
3: Oh, dat had je echt niet moeten.
4: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
2: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
4: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
2: Oei.
5: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Een goedemiddag. Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denis.
5: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met twee voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
4: Uit dat onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. Het planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex, een maand eerder dus dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose. Het zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Kan het cruiseschip waarop het Hantavirus ontdekt is wel aanmeren op de Canarische eilanden? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat wel het plan, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Zij wachten nog op extra medische informatie en sturen daarom experts naar het schip om het te onderzoeken. Er zijn ook twee Vlamingen aan boord. Helijn is een van hen.
6: Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. Minstens twee keer per dag worden we gebriefd en op het ogenblik dat er nieuws is, worden we opnieuw gebriefd. We worden volledig op de hoogte gehouden.
4: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden. 2 van hen al zeker door dat Hantavirus. 3 mensen zijn gestorven. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. En sport, de nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, de Wit-Russische Arina Sabalenka, dreigt ermee om weg te blijven op de Grand Slam-toernooien. Aanleiding is het protest tegen het te lage prijzengeld. Veel tennissers ondertekenden een open brief waarin ze een groter deel van de winsten eisen. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
3: Dit is Joe

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Xina.
4: Xina. Ja aan je dromen.
6: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Oh, zie die giraf daar.
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Nu bij dag allemaal.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik heb zin in...
8: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Okie, taco doki.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Crazy Deals!
12: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
13: Amai, dat is echt wel zot.
12: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
13: Is dat ook open op Hemelvaart?
12: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
15: Gelukzakken?
14: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
15: Ah, chansaars.
14: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
16: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
17: Dit is Joe 80s en

0: professioneel en proper. Want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
1: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
9: Ik heb wel al een beetje geproefd.
10: Maar dat was echt maar de helft hoor.
8: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Dit is Joe 80s en 90s.

0: en ik doe alles. Ja.
1: Zimo.
0: Ook een huis zoeken met de Zimo.
1: Zimo.
0: Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
1: Zimo.
0: En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
2: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
3: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
6: Een goede avond. Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden, dat meldt zijn familie. Een buurman vond Otte gisteren bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, waarop Otte in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht en daar is hij dan overleden. Otte was 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denis.
7: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met twee voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
6: Uit het onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chloorgas was vrijgekomen. Dat is een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig in het bedrijf. 7 van hen kregen verzorging omdat ze bevangen waren. Niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken ook dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het is nog niet duidelijk hoe het chloorgas kon ontsnappen. Het incident gisteren in Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad. Dat schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan dus niet uit van terrorisme. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. En sport, de Française Cédrine Kerbaul heeft de 3e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koch blijft leider in het algemeen klassement. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden. En Lore de Schepper draagt de trui voor beste jongeren. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het dan zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
5: Dit is Joe

0: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Vintro.
1: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
2: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
6: Laat ze see you shine.
7: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Joe, 80s and 90s.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken... heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet... maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. Er zullen op 12 mei geen vluchten aankomen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi. Het komt door een nieuwe nationale vakbondsactie. Mensen die een vlucht hadden kunnen een ticket krijgen voor een andere datum of krijgen hun geld terug. Ook op de luchthaven van Zaventem zal er hinder zijn door de staking. Iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten kan daar doorgaan. Voor de aankomende vluchten worden er geen grote problemen verwacht. Heel wat PV's reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker Hans Otte. Hij was nog maar 55, werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn garage thuis en stierf later in het ziekenhuis. Ex-VT4-collega Peter van Asbroek onthoudt de mooie herinneringen en zegt dat hij schrikt van het vreselijke nieuws. Ongeloof, oneerlijk, onwezenlijk, dat schrijven acteur Kurt Rogiers en actrice Joyce de Trog. Paul Jambers maakte samen met Hans Otte nog een talkshow.
5: Het raakt me ongelooflijk. Hans was een goede vriend van mij. Ik wist niet op dit ogenblik dat hij ziek was of dat er iets aan de hand was. Ik ben gechoqueerd. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar stellen dat ik hem nu al mis. Het is iets ongelooflijk voor mij.
4: Ook Veronique de Kok was jarenlang een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chloorgas was vrijgekomen. Dat is een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig. 7 van hen kregen verzorging omdat ze bevangen waren. Niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken ook dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het is nog niet duidelijk hoe het chloorgas kon ontsnappen. Het incident gisteren in Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad. Dat schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan dus niet uit van terrorisme. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. En sport, de Française Cédrine Kerbaul heeft de 3e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koch blijft leider in het klassement. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden. En Lore de Schepper draagt de trui voor beste jongeren. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
3: Dit is Joe 80s en

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Medi-market.
4: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja! Yeah.
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja.
7: Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Auto 5.
11: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5.
12: Slim naar Antwerpen presenteert...
13: De Wegwijzer.
12: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
14: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
12: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
15: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
16: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Joe, 80's.

Visit us, Joe 80s and 90s. Good time.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Op 12 mei vertrekt of landt er geen enkele vlucht op de luchthaven in Charleroi. Het komt door een nieuwe nationale vakbondsactie tegen de besparingen van de federale regering. Wie voor die dag een vlucht geboekt had in Charleroi, kan een andere datum kiezen of zijn geld terugvragen. Ook in Zaventem zal er op 12 mei veel hinder zijn door de actie. Daar verwachten ze dat maar iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten kan doorgaan. Voor de aankomsten verwachten ze weinig problemen. En heel wat BV's reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker Hans Otte. Hij was nog maar 55, werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn garage thuis en stierf later in het ziekenhuis. Ex-VT4-collega Peter van Asbroek onthoudt de mooie herinneringen en zegt dat hij schrikt van het vreselijke nieuws. Ongeloof, oneerlijk, onwezenlijk, dat schrijven acteur Kurt Rogiers en actrice Joyce de Trog. Paul Jambers maakte samen met Hans Otte nog een talkshow.
2: Het raakt me ongelooflijk. Hans was een goede vriend van mij. Ik wist niet op dit ogenblik dat hij ziek was of dat er iets aan de hand was. Ik ben gechoqueerd. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar stellen dat ik hem nu al mis. Het is iets ongelooflijk voor mij.
1: Ook Veronique de Kok was jarenlang een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. En sport, de Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Iraanse federatie uitgenodigd om samen te zitten over het komende WK in de VS. Iran kwalificeerde zich en zit in de groep van de Rode Duivels, maar door de oorlog blijft het onzeker of ze effectief gaan meespelen. De FIFA wil voor 20 mei een beslissing, dat is 3 weken voor de start van het WK. En het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden.
0: Dit is Joe 80s.

60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go!

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Geirnaert van Lidl.
2: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal, op een rookvrije generatie.
1: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje of zo. Vlaamse zelfstandigen werken gemiddeld bijna 46 uur per week. Werknemers gemiddeld ruim 35 uur. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen over de werkuren van mensen tussen 20 en 64 voor hun hoofdberoep. Mannen werken per week gemiddeld ruim 6 uur langer dan vrouwen, maar die werken wel vaker deeltijds. En wellicht morgen worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld, dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben, een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland gebracht worden. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het hantavirus opgedoken. Vanavond en vannacht bewolkt en geleidelijk ook regen in het centrum van het land. In het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Enkel in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energie-expert Kenneth van Zina verklaart.
2: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf. Je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
1: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn dat niet van plan. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Gernaert van Lidl.
3: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal op een rookvrije generatie.
1: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje of zo. De Duitser van 33 die gisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling, dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat dus niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en pogingen tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht morgen worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die is overleden. De 3 zullen naar Nederland gebracht worden. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. En een nieuwe klap voor Belgian Cat Julie Van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS, zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo net hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries haar aan de kant, net op het moment dat Van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Arsenal is de eerste finalist in de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd bij Arsenal en was belangrijk bij het enige doelpunt. Morgen dan spelen Bayern München en Paris Saint-Germain de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energieexpert Kenneth van Zina verklaart.
2: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf. Je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort, is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
1: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europese gemiddelde. En een nieuwe klap voor Belgian Cat Julie Van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden, net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo net hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries haar aan de kant, net op het moment dat ze met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. En het weer nog. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was ook belangrijk voor zijn ploeg, zegt analist Mark de Grijze.
2: Vooraf dachten we nog dat hij op de bank zou zitten en eventueel invallen, maar hij was eigenlijk, ja, wat mij betreft, bij de betere, zo niet de beste van Arsenal. Altijd goede keuzes maken, wat mensen op hem trekken, aanvoelen. Hoeveel mensen rond hem zijn en het overzicht hebben.
1: Het is voor Arsenal nog maar de tweede Champions League finale ooit. Morgen dan spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Het cruiseschip dat getroffen is door het Hanta-virus zal over 3 of 4 dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. 3 passagiers van het cruiseschip zijn al overleden door het virus. Aan boord ook 2 Belgen, maar zij stellen het goed. Het is nog niet duidelijk in welke haven het schip net zal aanmeren. Het ligt momenteel geblokkeerd bij Kaapverdië. En zo'n 500 personeelsleden van de Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leijers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Maar het tentenkamp was volgens de U-Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het dus niet mee eens. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
0: Dit is Joe 80s.